0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 13 horas e 31 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo